Dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgend opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sankyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: Dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evens.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

U hoorde de cd Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express.

Toch aan bad. In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutibo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globestyle label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

0: Shem Tobe en zijn groep Abanabanaseri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala katoto akakweza ingaka khoranga

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toube, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toube zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruijt.

U luistert naar het programma. Wij gaan verder met Wereldmineralen. Dit keer met nieuwe cd-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de cd Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Konstantin Kavafis en anderen. Didier Lallois hoort u hier op de diatonische accordeon. En we draaien 4 tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het 4e nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus' Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tait & Nickelt hoort u Didier François op viola d'amore en chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfay op de orbe. De drie muzikanten willen hun compositie, deze bijzondere instrumenten, laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfay.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en 4 tracks van zijn laatste cd, Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa. En daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je u ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Carolien Claire. En dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Dit was Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van de Bogaert.

steeds fantastische winkels met grote collecties LP's en CD's uit alle hoeken van de wereld. En natuurlijk kan geen programmamaker van de concertzender de verleiding weerstaan om uitgebreid in de schappen van deze winkels te grasduinen. Het vervelende is dat het zelden mogelijk is om al die onbekende muziek ter plekke te beluisteren. Dus kom je thuis met een muzikaal verrassingspakket. Simpelweg gekocht vanwege de bizarre platenhoes, de intrigerende cd-titel of, niet onbelangrijk, de lage prijs. Maar dat is eigenlijk ook het leuke. Er zit altijd wel iets spannends bij. Het is de verrassing van het onbekende. Soms blijkt bij thuiskomst dat wat je hebt gekocht misschien voor jou onbekend was, maar niet voor de rest van de wereld. Vandaag in Metamorfose een aaneenschakeling van spannende muziek van al dan niet bekende muzikanten bij elkaar gesprokkeld in het Londense Soho door programmamaker Gozewijn van Beek. En we begonnen met de Engels-Ethiopische jazzmuzikant Mulatu Astatke. Op de omslag van zijn cd, de Heliocentrics, had de winkel een sticker geplakt met Staff Recommends. Met daaronder een handgeschreven label met Strongly Recommended. Het was duidelijk bedoeld als een aanbeveling. Maar of deze terecht is, dat kunt u zelf beoordelen aan de hand van de twee volgende nummers. Die overigens worden gevolgd door een stuk van Song Yutse.

In de Londense wijk Soho wemelt het van eettentjes, kledingwinkels en toeristen. Maar ook van tweedehands zaken in muziek. In Berwick Street en omgeving vind je nog

En dat was de fascinerende muziek van Mulatu Astatke. In het nummer Money Gods van Song Yuse, dat u daarna hoorde, wordt boeddhistische zang gecombineerd met traditionele instrumenten en samples van omgevingsgeluiden van stad en land. Het werd gespeeld door het Song Yuse opgerichte experimentele ensemble Dawang Gang. Tin Beer, wat u nu gaat horen, komt van dezelfde cd. In zijn herhalingen heeft dit iets meditatiefs. En daarom laten we het volgen door Yamore van Salif Keita. En nog twee nummers van zijn cd Mofu.

Het familiekwartet Deolinda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama. Mis het niet.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Baya.

0: Dit was Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Bogaert.
1: Bouworkest onder leiding van David Robertson.
0: Het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Bogaert.
1: Bouworkest onder leiding van David Robertson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen.

In dit uur met de Orient Express, met muziek uit India, heeft u geluisterd naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit van Johar Ali Khan. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Wij danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Colby Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjasvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het 3e kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Dit was Salinur. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Shahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees-Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.

Echt applaus. Echt applaus. Dat heb ik ook gemist. Grappig. Ik zeg dat omdat we een keer... En ik hoorde hier dat... Wie was het? De mevrouw van achter het hadden gezien. We hebben een keer een livestream gedaan. Dus een livestream is een concert voor een camera. Maar dat was toch ook wel heel speciaal om dat te doen. Omdat je, dus uw publiek is de cameraman eigenlijk. En dat voelt toch helemaal anders. En wij wisten eigenlijk ook niet goed hoeveel mensen dat er dan keken. Want ja, je speelt aan je muziek. Plus dat was voor ons in een hele... In een studio waar dat het ook heel... Hier heb je nog klank van de ruimte, maar daar in zo'n studio is het heel erg gedempt. Dus we moesten ons heel erg concentreren om te kunnen spelen. Dus heel blij dat het hier echt is. Je ziet hier allemaal microfoons staan. En nochtans hebben we niet versterkt, maar we worden wel opgenomen. Hierachter staat een busje van de concertzender. En de concertzender die gaat het concertje opnieuw uitzenden. En ik heb het net even nagevraagd. Ik kan het via een internetradio opnieuw beluisteren of digitale kabel in Nederland. Of via een app. Dus dat is de concertzender. Oké. Het volgende liedje dat we gaan spelen heet Mira.

Thank you. En ik moet mij nog eens excuseren bij de man van de radio, want ik ga weer wisselen van accordeon. Ja. We gaan een paar valsjes spelen die opgedragen zijn aan, aan Engeland. Af en toe spelen we ook in Engeland. En ik vertel daar altijd hetzelfde verhaal bij, ondertussen is het heel saai, maar het gaat over Halsey, een kasteel in Engeland. En dat is cadeau gedaan door een ouder koppel die dat hebben geschonken aan de volkassociatie. Dus voilà, daarbij de vraag, als je een kasteel over hebt, dan mag je het aan Simone schenken hier in Rotterdam. Die gaat er zeker iets leuks mee doen.

0: Merci.
1: Oké, wij zijn Nagagonia en wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote, of ik ben de echtgenoot van Pascal, dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17 heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus volkmuziek. Volkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
2: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà. En ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Mag dus eerst nog eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde grote. En het is ook een nieuwe melodie. Eén,

als je ooit doedelzak begint te spelen, dan, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenoten. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En ja, allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel veel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzak, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. De Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Koos is eigenlijk een... Ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Koos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein, ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, ja, het is echt een giller, echt een heerlijke giller. Okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt, dat is toch wel.

Oké. Simone die, die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus, daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Wow.

0: Super. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee, om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Daarvoor doen we het, hè. Oké. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè? Maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: Thank you.
1: Simone Botazzo.

Ja, en hier ben ik weer met Brazil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womex zien optreden. Afgelopen Womex in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali, waar deze groep vandaan komt. Bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet, maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues. En Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: ye sa ne le bi ayi kule ne le bi ayi kule agro be ye bi ano pa tutu agro be ye bi ano pa tutu agro be ye bi ano pa tutu agro be ye bi ano pa
1: tutu. E.T. Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En E.T. Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van E.T. Mensa en de Tempo's. Zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. 4 cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

Montum van E.T. Mensa en de tempo's. En hij werd dus de King of Highlife genoemd. De Highlife was vooral populair in de jaren 50. En een mooi detail is dat E.T. Mensa in 1956 nog samenspeelde met Louis Armstrong. Toen Louis Armstrong in West-Afrika op bezoek was. Zo in de jaren 60 verdween de belangstelling voor highlife. En tegenwoordig klinken hele andere muziek in Ghana. Maar de highlife is wat mij betreft toch wel de mooiste muziek die uit dat land komt. Waar het hart vol van is. Ja, ik draaide toen net al een nummer van Dina El Wedidi uit Egypte. En ik wil nog heel graag een nummer laten horen van deze fantastische zangeres.

Dawayer van de Egyptische zangeres Dina El Wedidi van haar prachtige debuut-cd Turning Back. De tijd vliegt ook hier op de concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Dat ga ik dadelijk afkondigen. Allereerst wil ik weer de technicus bedanken, Dirk Winkel. En dit was Mariama. Mijn naam is Bas Springer. Ik wil graag afsluiten met een prachtige cd die ook uit Noord-Afrika komt trouwens, van Anwar Brahem uit Tunesië. Hij bespeelt de oud, dat is de Arabische luit. Hij heeft een hele mooie cd uitgebracht, die heet Souvenance. Een mengeling van Noord-Afrikaanse muziek, maar ook heel filmisch, heel meditatief. Het is muziek waar je niet veel hoeft bij te praten of sterker nog gewoon je mond moet houden, zoals ik nu ga doen. Dit was Mariama, tot de volgende keer.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd, I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt. I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt hij ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En daar valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Dat klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan I Am Here heet de cd, dus... ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Dat klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan I Am Here heet de cd. Dus,
0: Ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De

kreeg een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese emigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milongas, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse trekzakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de Trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de Tsakaparta, het uit meerdere houten bielzen bestaande multitonale percussie-instrument. Het accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseau, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimmo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

Twee voorbeelden nu met het harmonium. Dit oude instrument wordt nog steeds gebruikt in de Qawwali, de Soefi-muziek uit Zuid-Azië. Nusrat Fateh Ali Khan was de belangrijkste vertegenwoordiger en hier laat hij zich bijstaan door onder meer het harmonium. Een van de mooiste muziekstukken is de suite Midnight Mushrooms van het Engelse Griffin. In een extract van die suite, die u hoort, gaat de traditionele door balg aangeblazen harmonium en een elektronische variant samen.

We zijn aan het laatste deel van het programma Metamorfose aangekomen. En het slotakkoord van deze uitzending rond aerofonen is voor de uit Devon afkomstige zangeres Jackie Oates. Ze zingt een lied waarbij ze zich begeleidt op een instrument dat op dit moment erg populair is in de hedendaagse volksmuziek. De Shruti Box komt oorspronkelijk uit India en is een schootinstrument. Eén hand bedient de balg. Via klepjes kan men één of meerdere tonen openzetten die vervolgens als een bourdon klinken. Modernere variaties hebben soms nog een toetsenbord. Voor de volledige speellijst verwijs ik u naar onze site concertzender.nl. Marius Roeting was de samensteller van deze metamorfose.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Josie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hey. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Toto.
0: En
1: ik zelf, en ja, Josie Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en, mm-hmm. en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Je komt van de Kaapverdische eilanden, dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch. Helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Want het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het ik Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: dat was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt? Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels?
1: Ja,
0: redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic Roots.
1: Alles mag,
0: dat
1: alles
0: is heel
1: kan,
0: fijn.
1: Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. Even kijken, dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel
1: juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik ben nu heel erg met Kaapverdiaans muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek. Of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over
1: weten. De uitlaatklep, theater. Ja. Ik in mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.

0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof. Dus dat is mijn theaterervaring geweest. En
0: jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen...
0: Ja, precies. Ja. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht... dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, nee. Ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. U mist soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Ja. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die zangstukjes wilde pakken. Hey. En toen had Anita zoiets van, hey, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, oh, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gewoond en toen heb ik... twee van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, want we gaan nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja. Kun je nog iets vertellen over de twee nummers die we nu... We hebben net twee nummers gehoord. De tweede heb je al iets over gezegd. Mm-hmm. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waar we mee geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. Het nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is er helaas niet meer. Is al een tijdje geleden overleden. Ik hou het niet eens meer bij hoeveel jaren. Mm-hmm. En de dag dat we haar hebben begraven... hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is... als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Casus Mama. Ook moeder, hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Zij zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja, klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Capverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van... echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in het plek waar je bent geboren. In ieder geval,
0: voel je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw. Ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: natuurlijk.
1: Nee, want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga... dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel. Nee. Het is even er doorheen... Ja, leven. Maar ik vind het allemaal best, hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: Casa Mama was dat, van Josie Santos en haar band hier in Acoustic Roots in Podium Oost in Utrecht. Jullie gaan nog een nummer spelen en zingen nu. Vertel er iets meer over, Josie.
1: Het volgende nummer. Bijzonder. Het volgende nummer is een Braziliaans nummer. Van een hele bekende band. Waar wij, Noonie en ik, echt super fans van zijn. Of niet, Noonie? Yes.
0: En hoe heet die band?
1: Natty Roots. En ja, voor ons is het echt gewoon... ja, het is echt gewoon een topband. En we moesten en zouden een nummer van hun even vandaag doen voor jullie. Dus we geven het wel een klein switch. Hè? Natuurlijk onze eigen peper en zout. Dus let's go.

0: Josie Santos.
1: Yes.
0: Kom je weer bij mij aan tafel, Josie?
1: Ja.
0: Want, je vertelde al dat dit dus van een Braziliaanse band is.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed zomaar dat dit een nummer in het Portugees was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Over het hart ging het volgens mij onder andere.
1: Ja,
0: dat
1: hoorde
0: ik voorbij komen. Het beschermen van het hart.
1: Passie,
0: misschien ook
1: passie. Hart, liefde. Alles, ja. Een beetje een sensueel nummer is het eigenlijk.
0: Ja, ja. En een reggae-beat eronder. Ja, is dat van jullie of is dat ook uit Interspoken?
1: Ja, nee, dat is van hun.
0: Kun je uitleggen wat jullie hebben toegevoegd?
1: Als ik zeg saus en peper, dan bedoel ik altijd ermee dat je toch een beetje je eigen vorm geeft. Want ik hou er wel van om covers te doen. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje mijn eigen karakter aan te begeven. Daarom laat ik ook iedereen altijd vrij in de band. Om het ook een beetje om zijn eigen karakter ook erin te stoppen.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het je eigen.
0: Ja.
1: Dus de gitarist of de bas, dat iedereen toch wel een beetje zijn eigen karakter
0: in
1: het nummer zet.
0: Lekker lopend basje in ook. Prachtig. Ja,
1: precies.
0: Mooi. We waren gebleven, tenminste als we het hebben over ontwikkeling van jou als kunstenaar, kun je zeggen. Dat je de theaterschool had gedaan, of tenminste jeugdtheaterschool.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat je toen op een gegeven moment, toen wees je naar achter, naar twee van je bandleden, die heb je ontmoet. Hoe ging dat?
1: Nou, ik werd gevraagd om achtergrondzangeres te zijn voor een band. En dat heette toen Young Liberty. En toen heb ik Toto en Nuni ontmoet. Dat is dus de bassist en de drummer. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben hier en daar gespeeld, ook in het buitenland. We hebben getoerd met Kaapverdiaanse artiesten. Het was een leuke tijd.
0: Was dat ook Kaapverdiaanse muziek?
1: Ja, dat was Kaapverdiaanse muziek, ja. Ja, ja.
0: Okay. Maar toen ging het kribbelen.
1: En toen ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. En zo later zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: Oké, okay, want jullie je hebt eerst andere dingen gedaan. En
1: ik heb heel veel tussendoor gedaan.
0: Ja. Vertel.
1: Even kijken hoor. Ik ben daarna ook weer een andere band gestart. En toen weer een andere band. Zo
0: je
1: gaat
0: bent wel
1: het ook
0: van de wisselende contacten.
1: Nou, maar het is ook goed. Want ik denk dat het ook heel leerzaam is. Vooral als je jong bent, moet je ook dingen kunnen afwisselen. Zodat je overal een beetje ervaring op kan doen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor in je vriendenkring. Weet je, altijd even een beetje afwisselen, vind ik.
0: Ja.
1: Het is goed voor je groei, persoonlijke groei. Vooral.
0: Begrijp
1: dus.
0: En toen ben je toch weer, je bent deze twee mannen weer tegengekomen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Hoe zijn jullie weer samen muziek gaan maken?
1: Ik kwam Nuni weer tegen. En Nuni en ik zijn toen weer met de andere band weer gestart. En toen zijn we weer, toen zeiden we, weet je wat, laten we zelf produceren. Toen ben ik met Nuni productie begonnen. Toen kwam Toto erbij. En zo.
0: Zo is het gegroeid.
1: Zo is het een beetje
0: en
1: gegroeid.
0: Hoe lang zijn jullie nu met elkaar zo, als deze groep? Muziek aan maken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wat Nuni en ik nu heel veel doen, is freelancen. Met freelancers werken.
0: Okay.
1: En dan probeer je uiteindelijk toch wel een beetje een band in elkaar te zetten. Want iedereen, je merkt nou dat heel veel muzikanten een beetje hun eigen dingetjes hebben overal. Dus als de ene het druk heeft, dan kan je het andere bellen. Dus een beetje dat zo.
0: Ja, precies, want ze zijn niet altijd beschikbaar,
1: precies,
0: bedoel je. Als jij iets wil, dan moeten ze natuurlijk wel mee kunnen doen.
1: Dus
0: dan heb je eigenlijk een soort pool, kun je zeggen. Een beetje een poeletje.
1: Ja. Maar het zijn wel altijd de mensen die je kent. Of in ieder geval waarmee je al eerder hebt gespeeld. Die je dan zegt, oké, zo gaat het een beetje tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat alleen bij ons is.
0: Nee, het is iets van deze tijd.
1: Het is van deze tijd, ja.
0: Dit zijn ook allemaal muzici die van de Kaapverdische eilanden komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En allemaal in Nederland beland. En hier
1: zijn volgens mij allemaal in Nederland geboren, of niet? Alleen Nuni niet, volgens mij. Volgens mij land die
0: Nederland
1: is hier geboren.
0: Ja.
1: Ja, en Toto ook.
0: Okay.
1: Ja.
0: Maar toch aangetrokken tot de muziek van de Kaapverdische eilanden.
1: Ja. Je hebt een groot artiest hier vandaag, hoor. Landi,
0: ja?
1: Landi, laat die heel stil vandaag.
0: Ja.
1: En Landi, vertel een beetje over jezelf.
0: Nou, dat moet jij doen, want hij heeft geen microfoon.
1: Nee, ik probeer gewoon vervelend te doen. Nee.
0: Maar hij is in ieder geval heel blij met het geluid. Dat,
1: ja,
0: daar worden wij weer blij van.
1: Dus
0: daar worden wij ook weer blij van. Oké, en is er iets wat jij wat mij dan bezighoudt is, wat is nou kenmerkend voor muziek van de Kaapverdische eilanden? Kun je dat zeggen?
1: Marne is vooral nu een van de traditionele muziek die het meest naar voren komt, waar meeste mensen naar luisteren. Zoals Colladeren ook natuurlijk. Ik weet niet of jij Cesare Everest kent.
0: Ja, die ken
1: ja,
0: ik.
1: Nou, Cesare ja. Everest heeft heel veel deuren voor de Capverdiaans muziek geopend. Okay. En zij zong voornamelijk Marne en Coladeiros. Dat is meer het muziek dat... En je hebt daarnaast heb je ook dan de Funana. Dat komt nu ook meer naar boven vanwege Tabanca. Het is voornamelijk ontstaan op Santiago. Een beetje van de slavernij toen gekomen. Het is een beetje rebels muziek geweest toen die tijd. En zo nou, is het ook... vervormd met de tijd. Dus het is een heel lang verhaal.
0: Je zegt ook van nou, er zijn invloeden van andere muziekstromingen, van stijlen die we meenemen in onze muziek. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat is?
1: Nou ja, voornamelijk als ik het over stijlen heb. Je hoort in onze muziek heel vaak ook een beetje jazzklanken. Samba. Dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop. Er zit ook een beetje poppy in. Ja, we zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Capverdiaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
0: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
1: Ja, we schrijven zelf, ja.
0: Je schrijft dat met elkaar?
1: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
0: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
1: Ja, soms begin ik of soms begint Noonie. Met die is en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
0: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
1: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
0: En dus, wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
1: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee, een beetje de Capverdiaanse... themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
0: is dat denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Kapverdische eilanden die hier wonen?
1: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
0: dat is
1: een behoefte, een overleving keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
0: Ja. Toch het thuisgevoel.
1: Het thuisgevoel, ja.
0: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
1: Welke nummers zijn jullie?
0: Even spieken.
1: Ja, zo, die is zo. Ja, Bim Manoj, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bim Manoj, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... Echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You embrace that.
0: Ja. Ja, nou en het mooie is, tenminste ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook van af. Prachtig. Nou, we gaan heel graag weer met jullie luisteren.
1: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, met een prachtig nummer. Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb nog een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende project. Ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerk, heel veel schrijven. En kleine producties thuis alvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want we willen wel een beetje tijd ervoor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks, maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Ja, dat is.
0: Dus als er iemand thuis zit te luisteren,
1: ik wilde dat net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja. Jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cafardiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn, allemaal optreden. Dus,
0: Ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cafardiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch anders.
1: Het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Oké.
1: En op de Capverdische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen,
1: allemaal
0: artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in ons taal. Er zit ook Frans in, er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt
1: wil. Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
0: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
1: Ja.
0: En we hopen dat deze uitzending bij Van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
1: Ja. Laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
0: Portugees opgelet, dit kunnen jullie verstaan.
1: Het is wel een Portugeestalig nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
0: Vrouw.
1: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn.
0: Zijn, ja.
1: Dus,
0: het multitasken.
1: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
0: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
1: Ik denk dat wij een hele sterke basis zijn in de families.
0: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
1: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
0: Ja, inclusief nagellak.
1: Ja. Ja, en hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat ergens een beetje verloren is gegaan. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar heel snel ben je al in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
0: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek aan.
1: Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
0: Comfortabel,
1: ja. Ja.
0: Dus nou, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw. Yeah. Nog één keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet So That. Dat is de queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasha Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasha is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Anjit O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ay en El Asil.

0: Thank you very much, Amsterdam. See you next time.
1: Cool. Natasha Atlas and the Maseka Ensemble.
2: Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Mazika Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleiren.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen, een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is en wat ooit een toevluchtsoord was voor degenen die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilden ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia verandert het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie, de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard. De Trebunias en de Gineks.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels. Wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.